0: Marilyn.
1: Ik Marilyn.
0: Ik zeg zo.
1: Ik
0: zeg Lerik. Ik Marilyn.
1: Ik Marilyn.
0: Ik zeg
1: zo.
0: Ik zeg Lerik. Ik Marilyn.